0: Goedemorgen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
1: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
0: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

0: Swiss Sand staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sand.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
1: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
0: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
2: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
0: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, ja, het kan anders. Knaldi!
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Goedemorgen, het woord Songfestival ligt nog 1 uur lang op het puntje van mijn tong. We grasduinen vooral tussen België en Italië. Al zorg ik ook wel voor iets helemaal anders.
4: Goedemorgen. Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
5: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
4: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een vermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Seyse van de Boerenbond.
6: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
4: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
7: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren. Maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
4: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
8: Genen.
9: Met Bert Genen.
3: Ja, voilà, nu kunnen we er echt aan beginnen. Straks Songfestival, voor wie het nog interesseert. En nu de laatste dag van onze Songfestivalweek. En om te beginnen, flashbacken naar

Ja, ze was liever aerostess geworden, las ik ergens onlangs. Dat was Sandra Kim natuurlijk. De nummer 1 gisteren in de top 30. Af en toe draai ik hier ook wel iets zonder Songfestival verleden.

met een heel jonge Steve Winwood. Dat was natuurlijk de Spencer Davis Groove. En nu neem ik jullie mee naar 1967. De tijd van Canzonissima, zwart-wit televisie. Een jury waar iedereen tegen was. Jan Thijs als presentator en Louis Neefs als winnaar. Hij was winnaar van Canzonissima, niet van Songfestival. Al viel een zevende plaats toch ook wel goed mee. Geen zorgen dus.

weten, dit nummer stond hij gisteren niet in de top 30, wel met Jennifer Jennings. Ja, ik had het over de jury van Canzonissima. Daarin zaten mensen als Staf Knop, Anton Peters en Jo Leemans. Wel veel

volgde na Louis Nerade Michael Walden. En hier staan we even stil bij een van de vastbenoemden op het Songfestival. En Mandy van Wanten, die wist tijdelijk ook wel een en ander. De nummer 29 uit jullie Songfestival Top 30. Ik heb het natuurlijk over Johnny Logan en What's Another Year?

0: Met dit nummer op 29, niet echt hoog. Maar ja, met zijn andere, met Hold Me Now, stond hij natuurlijk een pak hoger genoteerd.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De volgende patiënt, alstublieft.
3: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
4: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
5: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Okay.
2: Ja, maar we willen slim kiezen.
5: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
2: Ah ja?
4: Waarom?
5: Ah, maar krijg je ruimte op.
2: Opruiming?
5: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
1: Het beste uit de 60s, 70s.

ik weet het natuurlijk niet echt of je nog belangstelling hebt voor het Songfestival van vanavond. Maar mocht het zo zijn, een portie nostalgie hoort er natuurlijk weer bij. Geniet ervan, hè. Misschien wel met je kinderen erbij, met de kleinkinderen of met de hele familie. Enfin, iedereen die een gezellige avond verdient. En het helpt ook wel dat de Belgische kandidaten zich straks ook weer mag beginnen weren. Alice en Battiato.

0: Sound and Vision. Van Bowie natuurlijk, Sound and Vision. En daarvoor die heerlijke trein die richting Tozeur bolde. Ja, Tozeur, Tunesisch. Het lag wel in een oase natuurlijk.
1: 100% Genen.
2: Met Bert Genen.
0: We zitten intussen in 1989. Kom aan, met Ingeborg, door het lint.

0: We kunnen gerust zijn, Serge Haderman is gearriveerd. Dus de Flashback Top 50 wordt klaargestoomd. En hier, we blijven hier met het voorprogramma tot 10 uur ongeveer.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: 100% genen. Nostalgie.

Dat was een van de eerste herinneringen voor mij aan het Songfestival. Ja, in de jaren 50 dan leefde het voor mij niet zo. Er waren ook weinig hits in die periode. Maar dat veranderde dus wel in 1964. Dankzij Gigliola Cinquetti en deze Nonholeta. Ik geloof niet dat daar nog beelden van bestaan van haar optreden. We moesten het dus doen met de foto's en de hoes van het singeltje. Het was de tijd van onze eerste pick-up. Ja, en een televisie hadden wij thuis niet. 10 keer per avond speelden we het singeltje wel af thuis.

Christine natuurlijk en de winnares uit 1965. Dat was uiteraard France Gall. Draai er hier nog eentje in de Songfestivalweek. Speciaal voor wie luistert tussen knokken en

0: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberg Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
8: Verberg Moes brengt leven in je interieur.
9: Op relatief korte tijd is onze Bert een echt vast en vertrouwd ankerpunt geworden op zaterdag en zondag vanaf 9 uur. Dankjewel. Years, 2:10, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht. 1 van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
11: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
10: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonevreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
12: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
10: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.
13: De Flashback Top 50. Nostalgie
14: met Serge Haderman. Saturday.
9: Mei 2025, een hele goede morgen namens het hele team. En van harte welkom bij een kerstverse aflevering van de Flashback Top 50. Ik neem je mee op avontuur naar mei 1986.
15: Don't know much about history. Don't know much biology.
9: Toen op nummer 3, Sam Cooke en Wonderful World. Nummer 2 was voor Cliff and the Young Ones. En dit, vrienden, was de nummer 1. Op het einde van het jaar was het in Vlaanderen de best verkochte single, het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Je hoorde het al eerder deze week. Sandra Kim en J'aime la vie. Maar zal zij die eerste plaats kunnen behouden of niet? Dat hangt van jou af. Jij mag, als je dat wil, de geschiedenis herschrijven. En dat kan door te stemmen via onze site nostalgie.plus, www.nostalgie.plus. En het kan natuurlijk ook via de app. De stembus gaat nu open. Leo!

0: Een van mijn grote favorieten uit de Flashback Top 50 van vandaag bij Nostalgie Plus. Talk Talk en Living in a Modern World op 47. En beginnen deed ik op nummer 50 met Culture Club en Move Away. Je kan de hele lijst volgen trouwens op onze site. Maar als je natuurlijk echt verrast wil worden, dan kijk er nog eventjes niet. In de top 3, ja, die kan nog door elkaar geschud worden. Er zijn al veel stemmen binnengekomen en ook een bijzonder toffe mail van Luc en Jan. Hartelijk dank daarvoor. Nostalgie.plus of je kan ook van alles doorgeven via onze app. En dat geldt ook voor de stemmen die we nog van jou zullen mogen ontvangen. Ik heb ook een aantal nieuwe binnenkomers. Ik weet het, dat klinkt een beetje raar in een hitlijst van hoeveel jaar geleden is het? Oh, 40 jaar geleden, kijk eens aan. Mei 1960. Maar dat zijn dan platen die in april nog niet in de lijst stonden. Nummer 45 komt uit Engeland. Have You Ever Had It Blue van de Style Council is, zo werd het destijds omschreven, een aangrijpende verkenning van emotionele onrust en verlangen, ingekapseld in de sociaal-politieke context van het Groot-Brittannië van de jaren 80. En dan denken we natuurlijk meteen aan Margaret Thatcher.
1: In de Flashback Top 50.

0: zo in de oren als een typisch zondagochtendplaatje, maar ook op zaterdag kan het natuurlijk. Dit is tenslotte het hitoverzicht van de Lage Landen van mei 1986 met Staalkansel op 45. Dan een legendarische Amerikaanse band die twee hele grote hits scoorde, The Eye of the Tiger, maar de opvolger die staat op 44.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt dit?
4: Oh, dat klinkt goed.
3: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
4: Ah, maar dat klinkt nog beter.
2: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De volgende patiënt, alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
10: Oké.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
7: Ah, ja?
9: Waarom?
10: Ah, maar krijg ruimte op.
7: Opruiming?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele, afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Flashback Top 50. Nostalgie. Nummer 44.

0: rechtstreeks vanuit ons mediahuis. Dit is Nostalgie Plus. Wij maken er een geweldig weekend van. En wij, dat zijn Bert Gene, Tony Talboom, Michel Follet, Patch en ik zei de gek. Burning House was dat van Survivor op nummer 44. En er is een ongeval gebeurd daarnet op de E19 Antwerpen-Breda. Daardoor verlies je nu al 22 minuten van Kleine Bareel tot Sint-Job in het Goor.
1: De Flashback Top 50.

0: komen voor de top 3. Kregen van mij Madonna en Boys the Lion. Nummer 43. George Michael, laten we het daar eens over hebben. Hier bij Nostalgie Plus. Hij wilde graag in zijn periode van Wham wat meer volwassen muziek maken dan geschikt was voor de voornamelijk uit tienermeisjes bestaande fanbase van Wham. Dat waren de woorden van George Michael. En om die reden werden in de lente van 86 het uit elkaar gaan van de groepen aangekondigd. Op 28 juni 86 gaf Wham voor 72.000 man een groots afscheidsconcert in het Wembley Stadium. Als afscheidssingle werd Edge of Heaven uitgebracht.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

George Michael en Andrew Ridgeley, Wham! Hun afscheidssingle The Edge of Heaven, nieuw op nummer 41. Ik heb een heel toffe mail gekregen van Koen. Hey Serge, goedemorgen. Vandaag luisteren we mee uit Nederland. We zijn aan het wandelen in Maastricht. Je weet het, hè? We willen de Flashback Top 50 nooit missen. Vele groetjes van Elsie en Koen. En dan hebben ze er nog een leuke selfie bij gedaan. En ook dit vind ik leuk, hoor. Een re-release. Een plaat die toen al 18 jaar oud was. Tenminste, in deze versie. Komt uit 1968. En staat op nummer 40 in mei 86. Marvin Gaye. And I heard it through the grapevine. Yesterday.

0: 2026, nog steeds de best verkochte single ooit van het Tamla Motown label. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, in 86 uitgebracht. En in mei van het jaar staat hij in ons overzicht op nummer 40. Maar nummer 39, dat is ook een bijzonder geval. Dat was een plaat die in 1979, dus 7 jaar eerder, nummer 1 stond in Amerika. En ondanks de nodige airplay werd het bij ons helaas geen hit. En toen begonnen de DJ's van de omroep Veronica op Radio 3... de heren Lex Harding, Adam Curry, Jeroen van Inkel en Rob Stenders de plaat enorm veel te draaien. En zo werd het uiteindelijk, ook bij ons in Vlaanderen natuurlijk, want we luisterden massaal naar de Nederlandse radio, uiteindelijk met 7 jaar vertraging ook bij ons een hit. De voormalige nummer 1 uit 1979 van... Ha, het is een verrassing, hè? Je hoort ze dadelijk op 39.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in het paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, ja, het kan anders.
12: Your golden years.
13: Nostalgie.
12: Plus. Nieuw. In de Flashback Top 50.

0: Ik was er al een grote fan van in 79 hoor. Met 7 jaar vertraging dus in 86. Uiteindelijk ook bij ons in Europa een grote hit. Doobie Brothers waren dat. En What a Fool Believes. Mark King, je kent hem ongetwijfeld als een van de beste basgitaristen ter wereld. Maar wist jij dat hij begon als drummer? Ja, en later schakelde hij over op de basgitaar. De groep brak door bij ons in 81 met Love Games. En toen begonnen ze veel hits te scoren. Ze kregen een ijzersterke live reputatie. En dan maken we een sprong naar 1986. Als teaser voor het album Running in the Family wordt dat jaar Lessons in Love uitgebracht. Een wereldhit. Bij ons een dikke top 10 hit. Nummer 1 in Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Zuid-Afrika.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Kissing the Pink en One Step. Het is een echte one-hit wonder. En het verhaal rond deze band en deze plaat staat volledig beschreven in het boek van Dennis Michiels, bekend auteur inmiddels uit de Turnhout. Zijn zoveelste succesvolle boekwerk heet 500 unieke one-hit wonders. En het leuke hoesje, dat staat er ook nog bij. In 1972 verhuisde onze volgende nieuwe binnenkomer met zijn familie van Ohio naar Chicago, waar hij zijn eerste stappen in de showbiz zet. Hij wordt danser in het zwarte muziektelevisieprogramma Soul Train. Terwijl hij daar werkte, raakte hij bevriend met twee andere Soul Train dansers, Jody Watley. Die ken je nog van de hit Looking for a New Love. En Jeffrey Daniel. Wanneer Soul Train naar L.A. verhuist, gaat Jermaine Stewart mee. En daar doet hij auditie voor de band Shalamar, waar hij als danser wordt gerecruiteerd. Maar Jermaine wil meer. Hij wil zingen en gaat solo. En hij scoort een aantal grote hits. De eerste heet We Don't Have to Take Our Clothes Off. En die verwelkomen wij op nummer 36. Het is niet echt een verhaal met een happy end, want Jermaine Stewart die wordt slechts 39 jaar jong.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

Je hebt het gehoord, hè? We don't have to take our clothes off. Dat was Jermaine Stewart. En daarna scoorde hij nog één groot hit met Get Lucky. En ja, veel te vroeg overleden, hè? 39 jaar. Het is een internationaal gebeuren. Ik heb nog net voor het nieuws van 11 uur onze volgende nieuwe binnenkomer. Het Duitse duo Modern Talking. In totaal verkochten ze meer geluidsdragers dan Boney M. Dat kan al tellen. Dit was hun vijfde hit trouwens. Atlantis is calling SOS for love. 33.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
8: Niet alle singles van Whitney Houston werden de top 10 hits. Ik heb er eentje hier die niet hoger kwam dan nummer 26, maar dadelijk is ze nieuw. Ze komt binnen op 32.
9: Nostalgie Plus.
8: Maar eerst het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
11: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
10: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
12: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
10: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger, met volgend weekend echt lenteweer.
13: De Flashback Top 50.
14: Nostalgie.
15: Met Serge Haderman. Nieuw.
13: In de Flashback Top 50.

0: De Flashback Top 50.
1: Marvin Gaye, het legendarische I Heard It Through the Grapevine op nummer 40. Doobie Brothers op 39, What a Fool Believes. En dan op 38. Lessons in Love en Level 42. One Step is van Kissing the Pink. Zij staan op 37. De eerste solo hit van Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off, op 36. Let's Go All the Way door Sly Fox op 35. En dit komt uit Nederland, Centerfold Dictator op 34. Het is een internationaal gebeuren hoor. Uit Duitsland, Modern Talking op 33 met Atlantis is Calling SOS for Love. En dit is natuurlijk Whitney Houston met The Greatest Love of All op 32. En dan op 31. You're the sweetest song that I can sing. Oh baby, yes I need you baby. Real Thing met de remix van een hit uit 77. You to me are everything op 31.
2: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 50 bij Nostalgie Plus.

0: Hele sympathieke man, ik heb hem ooit ontmoet, ook veel te vroeg ingegaan. Robert Long, Iedereen doet het. Grote hit in de Lage Landen. Op nummer 30 stond hij. En dan... Oh ja, ik heb nog net een mailtje binnengekregen van Tom Klaus. Dag Serge, heerlijk om de dag te beginnen met de Flashback Top 50. En dan nog die van 86. In die periode was ik net 16 en schuimde ik de FM-band af naar hitlijsten in België en Nederland. Talloze, nooit verloren gaande muziekherinneringen heb ik uit die tijd. Fijn om 40 jaar na data opnieuw te bewegen en mee te zingen en drummen als 16-jarige. Dank je wel hiervoor. En dan heeft Tom ook zijn top 3 doorgestuurd. Maar hij was niet alleen. En ja, ze blijven binnenkomen, de stemmen. Het zou je niet verbazen als ik zeg dat er al, iets veranderd is.
1: Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living the
0: home. Van 2 naar 3, ze moeten 1 plaats prijsgeven. Cliff Richard en de Young Ones en hun uitvoering van Living Dog. Dat betekent 1 plaats winst voor Sam Cooke.
2: History.
0: Op 1 uur tijd is zij gestegen van 3 naar 2 met Wonderful World. En 1 blijft 1. Sandra Kim. Ben je misschien niet akkoord met deze top 3, met de volgorde daarvan? Heb je nog niet gestemd of wil je herstemmen? Dan mag dat nog steeds via onze app. En natuurlijk ook, ja, die moet je eerst downloaden als je nog niet hebt. Of via onze site nostalgie.plus, rubriek schrijfbericht aan onze DJ's, helemaal rechts op onze homepage. Links, daar kan je de hele Flashback Top 50 van vandaag bekijken. En dan zie je ook dat we nu toe zijn aan de Bijls. We staan op nummer 29.
3: It's

If You Knew What You Want, dat zijn de Bangles. Met de bloedmooie Suzanne Hoffs. Iedereen had daar een boontje voor toen. En ja, ter voorbereiding van deze uitzending, ik ga het toegeven, heb ik ze nog eens een keer gegoogeld. En bij de afdeling afbeeldingen. Ja, ze ziet er nog altijd geweldig mooi uit. Vind ik tenminste. If She Knew What She Wants, nummer 29. Ik heb ook uiteraard nieuws uit mei 86. Bij onze noordenburen wordt de Nationale Havenraad ingesteld. En het RIOD publiceert een tot nog toe... dan in 86 in Nederland een niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank.

0: erg benieuwd voor hun splinternieuwe album dat binnenkort uitkomt. The Stones. En dit was de cover van een oude hit van Bob en Earl. Harlem Shuffle en de Rolling Stones die stonden daarmee genoteerd in onze flashback top 50 op nummer 28. Het is mei 1986. Hele goede morgen. Op weg naar zaterdagmiddag met een Amerikaanse band die als duo eindigde. Wie zou dat kunnen zijn?
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Peter Kingsbury en Anna Lacasio. The Promise You Made. Tot 11:55 hier bij Nostalgie Plus. Ex nummer 1, maar in de lijst van mei 86 staan ze op 26. Falco is met Rock Me Amadeus de eerste Oostenrijker met een Britse nummer 1, nadat hij ook al de eerste Duitsstalige artiest was aan de top van de top 100 van de single top 100 van Amerika. De originele uitvoering van Rock Me Amadeus was nummer 1 in verschillende Duitsstalige landen, maar de hitversie uit 86 werd een wereldhit. Dat was een remix gemaakt door de producer van Falco. En dat waren de gebroeders Bolland uit Den Haag, Rob en Ferdy Bolland, die datzelfde jaar ook hun In the Army Now, in de uitvoering van Status Quo, naar de top van de hitlijsten zien schieten. Tijd voor nummer 23.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.
0: En het gaat niet over Rock Me Amadeus natuurlijk, maar ik had het over Genie. Dit was een succesvolle opvolger. Een beetje een omstreden plaats. Maar we verwelkomen Falco op nummer 23 dus.

0: Flashback Top 50.
1: Iedereen doet het, ook Robert Loon op nummer 30. If She Knew What She Wants, de Bengals op 29. De Stones met hun uitvoering van Harlem Shuffle op nummer 28. Samantha Fox op 27. Doc Robin staan twee keer genoteerd. Voor het eerst komen ze tegen op 26 met The Promise You Made. The Cure, Boys Don't Cry op 25. Je herkent Gerard Joling met Reach. Hij staat in een 24e positie. En dit komt uit Oostenrijk. Falco met Genie op nummer 23. A Prisoner of Love komt van Millie Scott op 22. Andrew Gold en Graham Goldman, Wax, Right Between the Eyes op nummer 21.

0: Een beetje een vergeten plaatje, maar dat hebben wij daar recht gezet in het maandoverzicht van mei 86. Een gezonde dosis belpop van Popgun. Een nummer dat heette Oh What A Day. Oh What A Day dus. Bijna zaterdagmiddag en je geniet op dit moment. En je bent misschien ook jouw jeugd aan het herbeleven uit mei 86. Dankzij al deze geweldige classics. En ik heb op nummer 19 een groep waarvan de naam gekozen werd als eerbetoon aan de Italiaanse marxistische schrijver en politiek theoreticus Antonio Gramsci. Scritti Politi. Dadelijk binnen op 19.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Nostalgie Plus.
7: Nieuw.
6: In de Flashback Top 50.

0: Nou, dit is even mijn favoriete uit de lijst van vandaag. Squirty Polity. Ze maken hun entree op nummer 19 met Absolute. Toen Peter Gabriel Genesis verliet, dat was ongeveer, ja, we zijn in 86 vandaag, dat was ruim 10 jaar eerder. Toen dacht men van, het is gedaan met Genesis. En men ging op zoek naar een nieuwe zanger, men vond er geen. En toen zeiden ze tegen de man achter de drumkits van, hey Phil, ga jij maar zingen. En die Peter Gabriel, die was uit die groep gestapt. En die begon een bloeiende solo-carrière. Dit mag je wel het, ja, het hoogtepunt noemen wat betreft de albumverkoop. Het classic album So met Big Time, Don't Give Up met Kate Bush. En de eerste single Sledgehammer verdrijft Invisible Touch van Genesis aan de top van de single top 100 van Amerika. Peter Gabriel op 16.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

is zo'n plaat waarvan ik mij herinner dat ik hem voor de eerste keer hoorde. Ik dacht, wauw, wat is dat? Peter Gabriel, Sledgehammer, op nummer 16 binnen in het maandoverzicht van mei 1984. En morgen heb ik een hitparade, dat had ik nog niet verteld, uit mei 1976. En daarin zit onder meer John Miles met Music Was My First Love. Maar dat is ook een programma op Mint 5-5. Vanavond om 8 uur. En daarin praat Lennart Kreel met Philip Kaulier. Philip vertelt ook hoe hij muziek als iets ziet om zijn kinderen en de wereld iets achter te laten. Het wordt een warm en gevoelig gesprek. En daarna om 9 uur populair klassiek. 15 jaar Ment. En natuurlijk ook Ment 5-5 met van maandag tot en met vrijdag mijn babbel over één en meerdere artiesten in het 5 voor 12 moment. Dat is ook altijd leuk om te doen. 5 voor 12 en ook straks 5 voor 24 uur.

0: Vandaag hoort hier bij Nostalgie Plus Simple Minds All the Things She Said. En dat staat op nummer 15. Een niet zo'n bekende, maar wel legendarische songwriter uit Amerika, Carol Bayer Sager, schreef samen met Burt Bacharach de hoogste nieuwe van vandaag. Op nummer 14, opgenomen door een duo dat hun partijen afzonderlijk opnam. Patti LaBelle filmde de video in New York en Michael McDonald in Los Angeles. Na de afzonderlijke opnames voor de single als de clip zou het nog een half jaar duren voordat Patti en Michael tijdens een feestje aan elkaar werden voorgesteld. De hoogste nieuwe van vandaag in de Flashback Top 50 bij Nostalgie Plus heet On My Own. Michael McDonald en Patti LaBelle.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja!
3: Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
6: Wow, die werken echt super hard.
5: Ja, dat is de bouw, hè?
6: Maar gaan die daar zelf wonen?
5: Nee.
6: En gaan die daar ook niet werken?
5: Nee.
6: Waarom doen die dan zo hard hun best?
5: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
6: Ook als het voor iemand anders is.
5: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
7: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embuild.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
4: Zal Sandra Kim uiteindelijk de finale halen? En daarmee bedoel ik dan de hoogste plaats, nummer 1. Dat hoor je in het volgende uur. Twee over 12, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
6: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
5: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
5: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
8: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt hij niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
5: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers, klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger, met volgend weekend ook echt lenteweer.
9: De Flashback Top 50.
10: Nostalgie Plus. Met Serge Haderman.
11: Nummer 13.

0: van zijn zeldzame ballads Billy Ocean, There Will Be No Sad Songs To Make You Cry. Nummer 13. Het is bijna 10 over 12. Nu mogen we het zeggen, hè. Goedemiddag. Welkom bij het laatste uur van de Flashback Top 50. Dat betekent dat we aftellen naar de finale. Don't know much about history. Dit is jouw top 3. Don't know much biology. Tenminste, de voorlopige top 3, want het kan nog van alles veranderen. Van 2 naar 3 gezakt, Wonderful World en Sam Cooke. Cliff and the Young Ones maken weer een plaats winst. Ze komen opnieuw terecht op een tweede plaats. En 1 blijft zeer standvastig. 1. Sandra Kim. J'aime la vie. Maar je mag nog ruim, ja, toch een half uurtje stemmen. En dat kan natuurlijk via de gebruikelijke weg, onze site nostalgie.plus. Maar ook via de app die je natuurlijk eerst moet downloaden als je dat nog niet gedaan hebt. Ondertussen, een band met een grote hit, maar daar bleef het bij. Een one-hit wonder. The Outfield en Your Love. Voor het volledige, bijzonder interessante verhaal verwijs ik je graag door naar het standaardwerk van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders.
1: Nummer 12.

0: De Flashback Top 50.
1: Nummer 20, een gezonde dosis belpop van Popgun. We staan genoteerd met Oh What a Day. En dan komt nummer 19, nieuw. Scream Polity en Absolute. En dan op nummer 18. Janet Jackson. En ook op 17 een gezonde dosis Girl Power. Don't You Want My Love komt van Nicole. Simple Minds, All The Things She Said. Ze staan op nummer 15. En dan Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own op 14. There Will Be Sad Songs To Make You Cry. En dat is de stem van Billy Ocean op 13. Outfield, Your Love op nummer 12. Prince, die staat op nummer 11.

0: 11, daarnet Prince met Kids en nog een beetje Prince, maar vooral Sheila E. A Love Bizarre. Ik heb ook nog nieuws uit mei 1986, namelijk op de 22e van die maand wordt Guy Thijs bondcoach van het Belgische nationale voetbalteam.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De volgende patiënt, alstublieft.
3: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
4: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
5: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Oké.
2: Ja, maar we willen slim kiezen.
5: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
2: Ah, ja?
4: Waarom?
5: Ah, maar krijg ruimte op.
2: Opruimen?
5: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: De Flashback Top 50. Nostalgie. It's a kind of magic. Nummer 9. It's a kind of magic.

Queen, ook weer van de partij in mei 86 met The Kind of Magic op nummer 9. Voorafgegaan door A Love Bizarre van Sheila E. en Prince op nummer 10. De top 10 is leuk begonnen, maar hoe zal die eindigen? We zijn op weg naar de grote finale. Twee keer Cock Robin in de lijst. Daar straks met The Promise You Made. En naar aanleiding van dat grote succes werd deze heruitgebracht. Dat was hun debuutsingle, Thought You Were On My Side. En dat wordt beloond met een nummer 8 notering.

0: zal toch niet over ons gaan, zeker? Bad Boys. Gloria Estefan en Miami Sound Machine op nummer 7. En dan, ja, het nieuws van de maand mei 1986. In ons land wordt voor het eerst radioactiviteit gemeten die afkomstig is van de op 26 april 86 ontplofte kerncentrale bij het Russische Tsjernobyl. Onze legendarische weerman Armand Pien probeert het op die 2e mei voorzichtig uit te leggen en waarschuwt alvast om geen groenten uit eigen tuin te consumeren.
1: En als het niet waar is, krijgt iedereen van u een glas regenwater.
0: Oh ja? Niet radioactief, hoop ik dan. Dit is Madonna. Live to Tell, nummer 6 in de Flashback Top 50 van Nostalgie Plus.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor WPlus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De Flashback Top 50.
5: Nummer 5.
6: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

A Different Corner van George Michael op nummer 4, voorafgegaan door de Oostenrijker Falco en Rock Me Amadeus, opgenomen in het Mozartjaar toen, 1986. En nu wordt het spannend. De stemmen zijn geteld. Het is tijd voor de grote finale. Jullie hebben de geschiedenis herschreven. Het is tijd voor jouw top 3.

Sheila E. & Prince, Love Bizarre, staat op nummer 10. Queen op 9. Cockrobin op nummer 8. Ja, we staan misschien op nummer 7. En 6 was voor Madonna, Live to Tell. Falco op 5, Rock Me Amadeus. Een different corner van George Michael, 1 plaats hoger op nummer 4. En dan jouw top 3. Sam Cooke op 3. Ja, Cliff and the Young Ones voor het goede doel. En hun versie van Living Doll op nummer 2. Heel veel gestemd, hartelijk dank daarvoor. Ik beloon vandaag Toon Engels. Toon, proficiat, jij wint een duo-ticket voor de cinema. Film naar keuze en partner naar keuze, je weet hoe het gaat. Nostalgie Plus is ook heel actief op Facebook en op Instagram. En op onze site zie je misschien al enkele signalen dat ik morgen de top uitzend van mei 1976. Maar er is meer. Op Facebook en Instagram zie je ook een hele bijzondere versie van Liefde is een kaartspel van Lisa Delbo, die zo lief was toen ze gisteren hier was om een speciale nostalgieversie op te nemen. En dat deed enkele jaren geleden ook Sandra Kim. Want Sandra staat met de grote meerderheid van stemmen, dankzij jullie, bovenaan met J'aime la vie. De Flashback Top 50.

0: de huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a...
7: En we genieten na dit weekend van de Songfestivalweek met zometeen Kate Ryan na Boskijks. Your golden years. Zeer goedemiddag allemaal. Nostalgie. Net 1 uur geweest, dit is het nieuws.
8: Goedemiddag. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort minister Jan Bon.
9: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die konden bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
8: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
10: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
8: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
11: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
8: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
12: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echte gebruiken, zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in 1 keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
8: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
13: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Als de zon niet wil meewerken, dan zorgen wij er wel voor. Met de Sweet en Papa Joe. En daarvoor ook nog Kate Ryan, Je t'adore. Onze inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2006. En ondanks die zeer bekende knappe kniezwengel haalden we toen de finale helaas niet. Maar blijft wel een leuke song natuurlijk. En vanavond zit België wel in de finale. Vertegenwoordigd door zangeres Essila met het liedje Dancing on Ice. Ze mag als vierde op het podium. Veel succes alvast. Dankzij de Eurosongweek bij Nostalgie Plus zijn al onze luisteraars en ik ook natuurlijk klaar om te supporteren. We zijn ook klaar voor deze namiddag met straks een leuke uittip. En nu classics van Neil Diamond en Bryan Adams. Nostalgie.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

Hemelvaartweekend en dan Heaven van Bryan Adams in je radio. En voor wie het dit weekend ook graag wat hoger opzoekt, dan moet je naar de Ardennen, want er stijgen daar maar liefst 40 luchtballonnen op voor het festival Han Volez-vous, het luchtballonfestival in Han-sur-Lez, met veel randanimatie. Han-sur-Lez, dat is net geen 2 uur rijden. En dan heb je natuurlijk Nostalgie Plus onderweg voor de goede muziek. Met nu Elaine Page en straks ook Roberta Flack.

Onderweg naar ABBA, maar eerst Christopher Cross. 9 mei was hij nog in ons land in de Koningin Elisabethzaal voor een prachtig concert. Misschien was hij er wel bij en hij vierde ook begin deze maand zijn 75ste verjaardag. Hier met een goede backup van Michael McDonald. En het bewijs dat hij op zijn 75ste nog steeds kan vliegen. Ride like the wind.

0: lente. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Krevel.
2: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwi. Winner.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
8: Ja, maar dat klinkt nog beter.
6: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
9: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
5: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
9: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
5: Nee.
9: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
5: Ja, wel zoiets.
9: Je weet het niet, hè, mama.
10: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Your Golden Year.

Cabrio rijden met de wind in de haren. Dat deden we daar net al met Christopher Cross. En voor wie het nog wat vrijer wil, dat kan met Steppenwolf en Born to be Wild. En voor een vrij gevoel op het podium van het Eurovisie Songfestival gaan we straks naar 1986. Dan kom je te weten dat Sandy Shaw lang niet de enige was die met blote voeten op het podium stond. Er was nog meer bloot op het podium. Straks meer daarover.

zomaar een dansliedje, want als je goed luistert naar de tekst, ja, hij was zeer vooruitziend. Hè? Jimmy James en de Vagabonds. Met blote voetjes op het podium van het Eurovisie Songfestival. Sandy Shaw, die zette lang geleden de trend. Ze won toen en ze gaf daardoor misschien wel inspiratie aan vele anderen. In 2003 aan de Turkse zangeres Sertab Erener. In 2012 vond de Zweedse Loreen blootvoets met Euphoria. En een jaartje later deed de Deense Emily de Forest hetzelfde met Only Teardrops. En dan terug naar 1986. Nederland stuurde toen Frizzle Sizzle. Vier meiden die ook blootvoets op het podium stapten. Maar helaas voor hen, ze wonnen niet. Want de hoofdprijs dat jaar, die was voor onze

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrast.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
8: Profil.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
11: Een dagje uit.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De muziek die neemt hier altijd verrassende bochten. Ook in dit uur natuurlijk. Met onder meer Donna Summer, Wind en Chris Ria. Zeer goedemiddag. Net 2 uur geweest en dit is het nieuws.
3: Goedemiddag. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Bon die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jan Bon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die konden bij elkaar over de vloer en zo, dus dat, is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. We bevinden ons deze keer op de 4e plaats, wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: En wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelfs kaartjes voor 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.
6: Weekend Vibes met Tony Talboom.

2012 op 17 mei. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. En ze blijft natuurlijk voor eeuwig de disco queen. We eren haar graag bij Nostalgie Plus. En dat deden we nu ook met deze Hot Stuff.

wel gekend als de King of the Jungle, King Louis, want hij deed de stem in de originele versie van het Jungle Book. En daarom werd Louis prima in het echte leven soms ook wel aangesproken met deze royale titel. Nog meer royalty onderweg voor jou, zoals Martha Reeves en de Vandellas. En ik neem je ook mee naar het podium van het Eurovisie Songfestival met de Duitse inzending van 1987. Lass die Sonne in dein Herz van Wind behaalde de tweede plaats achter Hold Me Now van de Ierse zanger Johnny.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Nederland kijk jij misschien ook wel naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Live vanuit Wenen. Deze keer met de Belgische inzending Scylla, Dancing on Ice. Die zal als vierde optreden. Als het even goed doet als de band die je straks hoort, dan mogen we wel heel fier zijn, denk ik. Mosedades haalde een tweede plek in 1973 met RS2. Komt eraan naar Chris Ria en Pat Benatar.
1: Nostalgie Plus.

RS2 verveelt geen moment. Hij pure Europese klasse die nog altijd moeiteloos harten verovert. En over onvergetelijke songfestivalmomenten gesproken. Vrijdag bracht ook Lisa Delbo die magie opnieuw tot leven in onze Songfestival Top 30 met een live versie van Liefde is een kaartspel. Als je het gemist hebt, geen probleem, want dat optreden staat nu op onze socials. Ideaal om nog eens mee te zingen via Facebook en Instagram. Meezingen kan je natuurlijk ook met de volgende classics. Village People of Katrina and the Waves. Die komen er ook aan met Walking on Sunshine.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Nostalgie Plus.

0: echte zomerzon moeten we toch nog even wachten. Eind volgende week zou het kwik stijgen tot 28 graden. Maar eerst nog veel regen helaas. Ja, dat is typisch Belgisch zeker. Net zoals deze toplaat van Wiltura.
1: Welkom bij Nostalgie Plus. Wow.

Locomotion van Little Eva en de classics, die rollen ook uit je radio als een onstopbare trein. Met Niels Lofgren. Hij zat in de band van Neil Young, later ook in die van Bruce Springsteen. Het zal je dan niet verwonderen dat hij een zeer sterke live reputatie had. Maar dat doet hij met de grootste bescheidenheid. Shine silently. Just

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: De volgende patiënt, alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
13: Okay.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah, ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar krijg je ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
14: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Straks het duo dat in 1985 bijna voor een nationale feestdag zorgde in Noorwegen. Maar eerst eentje van 10cc. The Things We Do For Love. En dan is het 3 uur geweest. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang. Naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden nu concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus overal stonden er lange rijen, zegt journalist Jeroen van der Aura.
4: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meeste niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
3: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om onveilige situaties te vermijden. Voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel weer warmer en droger.
5: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Het duo Bobby Sox won in 1985 het Eurovisie Songfestival voor Noorwegen. En dat zorgde daar bijna voor een feestdag en enorme nationale trots, omdat het de allereerste Noorse overwinning ooit was. En een jaartje later was het dan de beurt aan onze Sandra Kim. Straks de song waarvan Elton John zegt dat hij een feestje zou geven als hij nooit meer moet zingen. Nochtans een nummer 1 hit. Komt eraan na Charles Aznavour en Sherry Dean.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Yo!

Elton John, hij zei ooit in een interview dat hij Crocodile Rock niet meer wil spelen. Hij noemde het een uit de hand gelopen grapje en wil zelfs een feestje geven als het uit zijn repertoire wordt geschrapt. Jammer voor hem, maar wij vinden hem nog wel altijd leuk. Een absolute klassieker uit zijn zeer rijke carrière. Yoko Ono, die speelde volgens velen een controversiële rol in het leven van Lennon en de Beatles, maar ze bracht toch inspiratie voor een van zijn mooiste songs. Straks meer daarover. En de Eurosongweek gaat ook verder bij Nostalgie Plus met zometeen het winnende lied uit 1979. Halleluja van Milk & Honey na Golden Earring.

Straks nog meer topclassics in de playlist van Nostalgie Plus. Met Michael Jackson en Olivia Newton-John. Ja, en dan deze song. Die kwam er nadat John Lennon het boek Grapefruit had gelezen. Daarin staat onder meer het zinnetje Imagine You're a Cloud. En dat boek, dat is van Yoko Ono. Nostalgie.

Een stralende huid? Dat kan met de Must-Huif van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja. Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Meer liefde in de wereld zal wel geen kwaad kunnen, zeker. Liefde voor de classics, die vind je steeds bij Nostalgie Plus. Met nu Tom Jones, straks Lou Reed en een song die voor een zenuwslopende finale zorgde op het Eurovisie Songfestival in 1988. Iedereen was toen letterlijk aan het zwemmen.

Een perfecte dag hè, voor alle Eurosongfans met straks de finale vanuit Wenen. En wij gaan nu terug naar 1988. Céline Dion die zorgde toen voor een zenuwslopend moment. Het was een nek-aan-nek race tussen Zwitserland en Engeland. Ze won uiteindelijk met slechts één puntje voorsprong op het Verenigd Koninkrijk. En dat was dan met

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen. In Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen. Thuis in wonen.
8: Welkom, we doen nog wat Eurosong met Isar Cohen en Alpha Beta. Het winnende lied uit 1978. Your golden years, nostalgie plus. 4 uur geweest en dit is het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
10: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Voor de Marbles hoor je nog Abani B van Isar Cohen en Alpha Beta. En dat waren de winnaars van Eurosong in 1978 in Parijs toen. Maar zeker de moeite waard om ook te vermelden, dat jaar eindigde België tweede met L'amour, ça fait chanter la vie van Jean Vallée. Het is zaterdag. Ik smijt nog tot 5 uur met de classics en dan hoor je Michel Follet. Ja, en op zaterdag even maandag vernoemen, dat is misschien toch niet zo'n goed idee, niet je favoriete dag. Zeker niet tijdens een lang weekend. Maar toch was maandag ooit zeer populair. Meer daarover straks.

De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

weekend inbreken met een maandaggevoel. Maar het is niet zo erg als het klinkt hoor, want ik heb het over Monday Monday van de mama's en de papa's. Vandaag, precies 60 jaar geleden, bereikt het nummer de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Een primeur voor een song met een dagnaam. In 1967 won Monday Monday ook een Grammy voor beste popuitvoering door een popgroep. En dat zijn natuurlijk de mama's.

Vanavond beleeft het Eurovisie Songfestival zijn 70ste editie. Een stukje muziekgeschiedenis op zich. Wij gingen daarnet terug naar 1990. Toen zaten we exact halfweg dat indrukwekkende verhaal bij editie 35. Italië won toen met Toto Cutugno en Insieme. Blijf bij Nostalgie Plus voor meer classics. Santana is onderweg, maar eerst Hot Chocolate.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
7: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

die komt ook nog langs op deze zaterdag. En een goede meezinger uit de 80's, ja, daar word je toch ook altijd blij van. Daarom deze van Fagel Shaki.

Voor wie nog niet helemaal mee is met het nieuwe weekend bij Nostalgie Plus, de dag begint met Bert Gene tot 10 uur, daarna tot 1 uur Serge en de Flashback Top 50, gevolgd door Weekend Vibes met mezelf en dan Michel Follet vanaf 5 uur. Nog veel plezier vanavond en natuurlijk ook morgen met het nieuwe weekend bij Nostalgie Plus. Hang in there, baby.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profel.
4: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
10: België doet mee in de finale van het Songfestival vanavond en wij zetten alvast de toon met mijn favorieten in het volgende uur.
11: Your golden years, Nostalgie Plus.
12: Goedemiddag. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
13: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
12: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is de 30e editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+ rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
14: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
12: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
15: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
12: In ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

De bel deed het wel. Prettige avond. Teach-in. Het blijft een van mijn favoriete songfestivalwinnaars aller tijden. Getty, de zangeres van de groep, zong een beetje steenkolen-Engels, maar dat deden er wel meer. En de tekst is je reinste rijmelarij, maar ik blijf het een uitermate aanstekelijke oorwurm vinden. En dat doet het hem. Straks om 21 uur, de finale van het Songfestival met ons land aan boord en ook Israël. Kijken doe je in eer en geweten. Ik hou het op dit uur met uitsluitend favoriete winnende liedjes. Je zal merken overwegend winnaars uit de jaren 60 en 70. Het zegt wellicht iets over mijn leeftijd. Veel ballades en veel Franstalige liedjes. Er zit geen volgorde in, maar zitten mijn favoriete drie wel helemaal achteraan. En Sen zal af en toe verbaasd opkijken wat er allemaal bij zit, denk ik. Ik wou er maar één van Johnny Logan een plaats geven. Ze kwamen allebei in aanmerking. Deze dan maar. Don't close.

Johnny Logan. Hij was afgelopen woensdag jarig, midden in die Songfestivalgekte. En volgend jaar, als het Songfestival dan nog bestaat, herdenken we dat hij 40 jaar geleden in Brussel won. Het Songfestival doorstond al meerdere stormen. Het was paniek toen in 1969 niet één, maar vier liedjes ex aequo werden en alle vier wonnen. En dit was de prachtige Franse winnares, Frida Bocara.

Une perfecte chanson. Frida Bocara, Un jour, un enfant. Ik mag dan niet hoog oplopen met het Songfestival Anno Nu. Ik heb wel enkele winnaars uit de voorbije 26 jaar. Zoals deze. De Deense inzending van The Olsen Brothers.

afgetekend winnaar. In 2000, twee oudere broers, die Olsen Brothers, die niet wisten wat hen overkwam toen ze van begin tot eind aan de leiding stonden. Een winnaar die de tand destijds perfect doorstaat, deze van 64.

Viola Cinquetti en No Letta, liedje dat ik met vertraging ontdekte. Ik was maar 4 jaar toen ze voor Italië won. De Ieren hebben me vaak kunnen overtuigen. Paul Harrington en Charlie McGergan bijvoorbeeld. Ze leken op het verkeerde festival aangespoeld in 1994 en paste in feite beter op een vol podium. Maar de Rock'n'Roll Kids overtroefden iedereen op dat songfestival. Ja.

Paul Harrington en Charlie McGarrigan. Vraag me niet wat er van beide heren geworden is. Daarom opgezocht. Hè. Charlie McGarrigan, hij is er 75 nu. Paul Harrington, 10 jaar jonger. En is jarig op dezelfde dag als Johnny Logan. 13 mei dus. Hij werd er 66. Hij zet zich in voor tal van goede doelen. Ik weet het, 1973 was het jaar van RS2 van Mocedades. Dat niet won tot ongenoegen van velen. Kan dus ook niet opduiken vandaag in dat lijstje favoriete winnaars. Maar ook de winnares droeg ik op handen. Anne-Marie David. MUZIEK

0: Anne-Marie David voor Luxemburg, zo dadelijk een evidentie. Meer hoef ik niet te zeggen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: De volgende patiënt, alstublieft.
5: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
6: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
7: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
7: Okay.
4: Ja, maar we willen slim kiezen.
7: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
4: Ah ja?
6: Waarom?
7: Ah, maar krijg ruimte op.
4: Opruiming?
7: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
1: 100% Follet.

ABBA, de winnaar van 74, die toen geen punten kreeg van de Britse en de Belgische jury. Twee landen waar ABBA nota bene populairder dan waar ook werd. Veel minder een evidentie, prachtig winnaar van 93, aldeer Ierland. Dit is Niamh Kavanagh.

0: Wat een waanzinnig goed nummer, denk ik, elke keer ik het weer hoor. In Your Eyes, Niamh Kavanagh. Toen de vertolking van een lied op de avond zelf nog zowel jury als publiek kon inpakken. Ook al was je aanvankelijk een outsider, dat overkwam deze dame, Niamh Kavanagh. Dat het lied amper hitpotentie had, je kon het met de ogen dicht voorspellen, maar dat hoefde ook niet zo nodig. Altijd laat een goed lied gewoon een goed lied zijn. Het kan natuurlijk ook hand in hand gaan, zoals in 72. Après toi, Vicky Leandros.
1: 100% winnaar.

0: ook niet stuk te krijgen, deze. Vicky Leandros en Après Toi, zangeres die overigens daarna nog een prachtige carrière had, dat vergeten we hier wel eens. Vicky had hits in het Duits, Grieks, Frans, Engels en zelfs in het Nederlands. Ze is 73 en bezig aan een afscheidstournee. En ze was te zien in de eerste halve finale met haar eerste deelname, ook al zo'n mooi lied, L'amour est bleu, maar dat won jammer genoeg niet. Vanaf 1956 werd dat vermaledijde, beroemde en stilaan verguisde songfestival in het leven geroepen. De 70ste verjaardag is er eentje met de nodige deuken, maar daar heeft de organisatie het natuurlijk zelf op aangestuurd. Veel winnaars van de jaren 50 klinken nu wat gedateerd, maar dit heb ik altijd een uitermate schattige winnaar gevonden. Teddy Scholte in 1959.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg,

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

Freddy Scholten. En een beetje. Er deden toen maar 11 landen mee, ik heb het over 59. En Monaco maakte zijn debuut op het festival. Bob Benny deed mee voor België. En wat wil het toeval, het is vandaag de geboortedag van Teddy Scholten. Ze zou exact vandaag 100 jaar geworden zijn, maar overleed in 2010. 3 keer was scheepsrecht voor Udo Jürgens. Hij won bij zijn 3e deelname voor Oostenrijk in 1966. Merci.

0: Udo Jurgens aan de champagne op 5 maart, 60 jaar geleden. Het Songfestival werd toen rijkelijk vroeg georganiseerd. In 1970 werd de lente ingeluid met het Liedjesfestival. Gewonnen door Dana.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of 2 abonnementen, of...
5: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

De allereerste hitsingle van Olivia Newton-John. Liedje van Bob Dylan, die volgende zondag 85 wordt. Dat zal je geweten hebben bij Nostalgie Plus. Op 19 mei 1980 werd trouwens een andere single van haar uitgebracht, Magic. Maar bij toeval liet ik dat onlangs nog horen. Nu een triumviraat met klasse. Een drietalige single. Hoewel het Duits overheerst in het refrein. Maggie Reilly, Victor Laszlo en Juliane Werding.

0: Goed mooi nog altijd, vind ik, dit liedje van 94. Juliana Verding kennen we vooral van twee hits uit de jaren 80. Maar haar verleden gaat veel verder terug. Begin jaren 70 stond ze al weken nummer 1 in Duitsland. Deze zomer wordt ze 70, maar ze was pas 16 toen ze haar eerste grote hit scoorde. Piepjong dus, dat zal Gary Puckett beamen.
1: 100% favoriet. Ja.

Gary Puckett en de Union Gap. Je weet het, ik ben fan van hun hele repertoire. En liet al een heleboel succesnummers horen, maar gek genoeg hun bekendste nog niet. Dat werd dus tijd. Jarig vandaag. Pete Townshend van The Who. Die had enkele solo-hits. Ik heb getwijfeld tussen Face the Face, maar dat is me net iets te druk voor het middaguur. Dus werd het toch maar deze.

Pete Townsend. Tot gisteren was hij 80 jaar. Ook rocksterren kijken elke morgen in de spiegel, maar Townsend kan gerust nog door de deur. Nog even in de wachtkamer van de dokter langslopen voor we Domi raadplegen, want het is internationale dag van de huisarts vandaag. Al hoop ik dat die dokter niet te veel patiënten van het kaliber van Carol Douglas heeft. Blijf ademen en dan horen Sen en ik je graag morgen weer.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen.

0: Goedenavond. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Salens.
1: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
0: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30ste editie, maar ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk.
2: Het is absoluut nog nodig en zeker gehoord dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn. Het gaat overal iets achteruit. Nu, in België is een van de vooraanstaande landen waar dat het meeste kan, met Duitsland en Nederland.
0: Maar dat is dus niet overal zo. Het thema is When times get darker, we shine bright together. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
3: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
0: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht, nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugese Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. En in de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jakob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leiderplaats over. De rit werd ook ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek één van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Nostalgie Plus.
1: De volgende patiënt, alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
4: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
4: Oké.
1: Ja, maar we willen slim kiezen.
4: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
1: Ah, ja?
3: Waarom?
4: Ah, maar krijg ruimte op.
1: Opruimen?
4: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad...

0: Goedenavond. In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
1: Het is absoluut nog nodig en zeker gehoord dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
2: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
0: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

entendu tout.

waving your banner all over the place.

your golden years. Nostalgie Plus.